0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: You can hear.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hele goedemorgen, luisteraars, op deze zondagmorgen 2 augustus. Welkom bij Loof den Heer, een programma van RTV 794. De kerkdienst van vanmorgen, die we om 10 uur uitzenden, wordt verzorgd door de Vrije Evangelische Gemeente Het Heerde. En de voorganger is professor Dr. S. van den Heuvel uit Elburg. Straks neem ik met u, als ik de liturgie kan vinden, de liturgie met u door. U kunt nog verzoekjes aanvragen, dat kan vanmorgen ook telefonisch. En dat is 0578-69-4x5. 0578-69-4x5. Een verzoekje ter bemoediging voor herstellen voor uzelf. U kunt daarvoor dus bellen. De techniek van vanmorgen is in de vertrouwde handen van Robert Veldkamp. En mijn naam is Harry Mulder. We beginnen, zoals u ons gewend bent, met geestelijke muziek. Het eerste nummer wat ik uitgezocht heb voor u is het nummer van de lofzang uit Heerde, Lof zij de Heer.

Een Veenendaals christelijk mannenkoor hoorde u met De Storm. Urken Mannen Ensemble zingt psalm 29, Serens stem over het water.

U luistert naar het programma Loof de Heer op RTV 794. U hoort het Christelijk Mannenkoor, het harde en omgeving, met het mooie op die dag. En daarvoor op Psalm 29. Ik dacht dat het gezongen werd, maar het was instrumentaal. Het volgende is het hijgend hert der jacht ontkomen, oftewel Psalm 42. En dat is samenzang.

Mooie 10.000 redenen tot dankbaarheid, gezongen door Tumeist uit Veessen. Daarvoor het heigend het der jacht ontkomen. We gaan luisteren naar Art Kamphuis als bariton bij het koor Loof den Heer uit Vaassen met Amazing Grace.

U hoorde Barbara Lok met Lof, zei de Heer. We gaan nu luisteren naar massale, niet-ritmische samenzang. Een vaste burg is onze God.

Zometeen gaan we overschakelen naar de Vrije Evangelische Gemeente de Kruiskerk in Heerde. Voorganger is professor Dr. S. van den Heuvel uit Elburg. Ik heb helaas geen liturgie daarbij voor u, maar wij gaan in ieder geval straks daarheen overschakelen. De Bijbellezing is dus Marcus 5, de versen 21 tot 24 en 35 tot en met 43 en Esther 4. Dus Marcus 5. Vers 21 tot en met 24, 35 tot en met 43 en Esther 4. Het volgende wat ik uitgezocht heb is van het Veenendaals Christelijk Mannenkoor. Gedenk aan mij.

Het Veenendaals Christelijke Mannenkoor nu met Gedenk aan mij. Inmiddels is de voorzang begonnen bij de morgendienst die verzorgd wordt deze morgen door de Vrije Evangelische Gemeente uit Heerde. Voorganger professor Dr. S. van den Heuvel uit Elburg. We wensen vanuit de studio een goede dienst toe.

Nogmaals goedemorgen en welkom in deze dienst. U, jij hier in de kerkzaal en ook de mensen die thuis of op een andere plek deze dienst nu of later meebeleven. Een speciaal woord van welkom ook aan de luisteraars van Radio 794. In deze dienst gaat voor professor Dr. Steven van de Heuvel uit Elburg. Fijn dat u in ons midden bent. Namens de kerkraad mag ik u de volgende mededelingen doorgeven. Op de gemeentebrief staat deze week opnieuw de naam van Emma Steenbergen. Emma verblijft nog in het UMC in Groningen. Ze heeft een levertransplantatie ondergaan en voor de juiste medicatie moet ze daar voorlopig nog blijven. In het maandblad staan ook de namen vermeld waar zorg of verdriet is. Denkt u aan hen en aan de andere gemeenteleden die onze extra aandacht nodig hebben. Juist in de vakantieperiode kan een berichtje, een kaartje of een bezoek veel voor hen betekenen. Maar vergeet u hen bovenal niet in uw voorbeden. Er zijn ook twee feestelijke berichten. Want op maandag 20 juli werd geboren Bodhi Roberts. Hij is het zoontje van Frank en Marit van de Streek en broertje van zus Fayen. Ze wonen aan de Korte Slag. We feliciteren de jonge gezin en wensen hen Gods onmisbare zegen bij de verdere opvoeding. Op dinsdag 4 augustus zijn Bert en Wia Dekker, ze zitten in de kerkzaal, 50 jaar getrouwd. We feliciteren het bruidspaar van harte en wensen hen samen met hun dierbaren een prachtige dag toe en eveneens Gods zegen bij de verdere tijd die jullie samen mogen samenbrengen. Dan mag u vast noteren, over 4 weken, op zondag 30 augustus, is er na de morgendienst een extra ledenvergadering. Deze wordt gehouden vanwege de stemming over de nieuwe gemeentelijk werker. En als gemeente heeft u daar het laatste woord in. Dus kom vooral op zondag 30 augustus na de dienst, naar die vergadering. Voor vanavond nodigen we jongen en oud uit van harte voor de zomeravondvakantiedienst. Inmiddels de 5e in een reeks met als centrale thema Licht Leven. En er is muzikale medewerking van Richard Koot. Voor alle andere activiteiten in onze gemeente en informatie verwijs ik u graag naar de gemeentebrief en het maanblad. En de bloemen gaan van deze zondag gaan na vanavond ter bemoediging en als groet van de gemeente naar Jannie Bijsterbos, Stanford, aan de Julianenlaan. De tweede collecte is vandaag bestemd voor het onderhoud. En dan mag ik nu als teken van Gods aanwezigheid de paaskaars aansteken. En ik verzoek u zo mogelijk erbij te gaan staan. Aansluitend zingen we dan van Psalm 8, de versen 1, 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik iedereen hier en de mensen thuis een goede en gezegende dienst.

Deze zondagochtend zijn we bijeen om onze God te aanbidden en om samen te zijn onder zijn woord. En we spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, de Heer, en van de Heilige Geest. Amen. Graag voeg ik hier ook een persoonlijke begroeting aan toe. Dit is al de derde keer dat ik in uw gemeente mag voorgaan. Maar mogelijk kent toch nog niet iedereen mij. Ik werk aan de Evangelisch-Theologische Faculteit in Leuven, waar uw voorganger, Gijs Blijenberg, heeft gestudeerd. En zo komt het dat ik hier af en toe ben. Ik vind het heel fijn om in uw midden te zijn, zo ook vanmorgen. We vervolgen onze dienst met het zingen uit Psalm 116.

richt ons tot God in gebed. Heer onze God, u brengt ons bij elkaar deze ochtend, in deze kerk of via de livestream, in deze zomertijd, een tijd van ontspanning en reflectie. We verblijden ons over wat u in Jezus voor ons gedaan heeft. U heeft ons verlost van duisternis, van dood, van uitzichtloosheid. We leven in het licht van Gods genade, van de belofte van eeuwigdurend leven. In ons leven hier op aarde gebeurt van alles. Voor velen is dit een mooie vakantietijd van ontspanning en vreugde, waarin we het goede vieren, ook samen met vrienden en familie. Voor anderen kan het een moeilijke tijd zijn. Er kan sprake zijn van ziekte. We kunnen ons zorgen maken over onszelf en over anderen. We zuchten ook mee met een planeet die lijdt, die opwarmt, wat leidt tot gevaar voor mens en dier. Een stuk verderop in de wereld zijn er oorlogen, in Oekraïne, in het Midden-Oosten. De wereld zucht en is in barensnood, wachtend op de voltooiing van de komst van Christus naar deze aarde. Pas dan zal het vrede zijn. Pas dan zullen er geen tranen meer zijn. In die hoop leven wij, te midden van deze gebroken wereld, waarin af en toe iets van uw koninkrijk oplicht, maar waarin ook dingen gebeuren waar wij niets van begrijpen. We danken u dat we een zekere hoop hebben, te midden van dit alles. U, Heer, hebt ons de ogen geopend. U hebt ons getrokken in uw gemeenschap van liefde en genade. Door Jezus mogen we naderen tot de troon van de Vader, om kracht en wijsheid te vragen om te gaan met wat wij niet begrijpen en wat wij niet zelf kunnen dragen. We danken u, Jezus, dat u onze hulp bent in dit leven. Verlicht ons hart door uw Heilige Geest. Amen. Dan wil ik nu graag de kinderen vragen naar voren te komen, want die gaan naar de kinderkerk. Zijn er wel kinderen? Ja. Er zijn er niet zoveel. Oké, dat kan ook. Zijn ze er al? Misschien. Oh, nou, er is een. Oké. Heel weinig, een paar. We wachten even. Er komt er eentje van boven, er komt er eentje van daar. Oké. Hoi, jij bent de eerste. Nou, dan komt het tweede kindje. En dan komt er nog eentje van boven. Ja. Nou, dit is denk ik toch de oogst voor vandaag, zo te zien. Mag ik jullie eens een vraag stellen? Wie van jullie is er wel eens heel hard gevallen? Ben je wel eens heel hard gevallen? Dat je pijn hebt ergens aan? Niet? Dat komt misschien nog. Als je buiten gaat spelen. En als er dan iets naars gebeurt, dan roep je heel erg, hè? Dan roep je naar je ouders of naar de juf op school. En dan komt er iemand om je te helpen. En dat gebeurt als je klein bent. En als je groter bent, dan kan dat ook gebeuren. Je kan letterlijk vallen. Ik ben zelf een aantal jaar geleden heel erg met de fiets gevallen. Ik was toen in een vreemde stad, kende de weg niet goed en opeens viel ik heel erg. Ik was even buiten bewustzijn. En toen hebben andere mensen de ambulance gebeld en die hebben toen voor mij gezorgd. Maar er kunnen ook grotere dingen gebeuren waarin het misgaat in je leven. En dan hebben wij een grote koning, een grote vader in de hemel, die wij ook om hulp kunnen vragen in die moeilijke omstandigheden. Daar gaan we vanochtend hier als grote mensen over nadenken.

De eerste lezing is uit het Nieuwe Testament, Marcus hoofdstuk 5, versen 21 tot 24 en 35 tot 43. Marcus 5, versen 21 tot 24, 35 tot 43. Ze kwamen aan de overkant van het meer, in de gebieden... Nee, ik begin verkeerd meteen. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoog, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: "Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft." Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoog zeggen: "Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?" Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoog: "Wees niet bang, maar blijf geloven." Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoog en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: "Waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt." Ze lachten hem uit, maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen bij hem waren de kamer binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: "Talita kum." In onze taal betekent dat: "Meisje, ik zeg, sta op." "Ik zeg je, sta op." Meteen stond het meisje op en begon haar heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun om het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar

De tweede lezing is uit het Oude Testament, Esther hoofdstuk 4. Esther hoofdstuk 4. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurt hij zijn kleren, hulde zich in een ruikkleed en bedekte zich met stof. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in een ruikkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw, zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Ze wasten, huilden en weeklaagden. En velen hulden zich in een ruikkleed en legden zich neer in het stof. Esther's dienaresse en de eunuchen die haar dienden, brachten Esther op de hoogte. De koning was geheven geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn ruikkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen ontbood Esther Hatach, een van de eunuchen die de koning haar persoonlijk dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Dus ging Hatach naar Mordechai, die op het stadsplein voor de koningspoort stond. Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman beloofd had zullen afdragen aan de koninklijke schatkist, als hij de Joden mocht uitroeien. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach aan Esther laten zien, om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Hatach ging naar Esther terug en bracht haar Mordechai's woorden over. Esther droeg Hatach om op Mordechai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van de koninkrijken weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esther's woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zal komen. Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet. Overdag niet en 's nachts niet. 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. Daarna zal ik naar de koning gaan. Alles staat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Wij vervolgden onze dienst met het zingen van opwekking 640. Mijn hulp is van u, Heer.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In deze zomermaanden is het over het algemeen rustiger. Velen zijn met vakantie. Daar kwamen we hier vanochtend ook achter toen er zo weinig kinderen naar voren kwamen. Het is een tijd om te reflecteren. Het ritme is wat rustiger. Het is een tijd om de batterijen op te laden. Om ons te laten voeden. Ook met nieuwe ideeën. In de zomer wordt er ook vaak veel gelezen. Het is een tijd ook om nieuwe plannen te maken. Om ons dingen voor te nemen. Voor als het werk, voor als het schooljaar straks weer begint. In deze zomerperiode van rust en vooruitzien kunnen we ons sterk voelen. Capabel. In staat ons leven te leiden en vorm te geven. Toch leert het leven dat die kracht plots getest kan worden. Door omstandigheden die onze macht en invloed te boven gaan. Wij zelf of iemand die nabij ons is, kunnen getroffen worden door een ongeluk of de ziekte. Er kunnen ook in de zomer opeens problemen zijn, op het werk of in de familie. En zelfs tijdens de vakantie kan het mislopen. Bijvoorbeeld als onze camping bedreigd wordt door een bosbrand. Zoals de laatste tijd in Frankrijk en Spanje het geval is. Als zoiets gebeurt, worden we ons nadrukkelijk bewust van onze kwetsbaarheid. Van de beperking van onze invloed op het leven. Kwetsbaarheid is iets lastigs. Instinctief bewegen we ons daar vaak vandaan. Proberen we ons te immuniseren. We dragen zonnebrandcreme om verbranding van onze huid tegen te gaan. We sluiten een autoschadeverzekering af om eventuele autoschade te dekken. En we hebben wellicht een buffer van spaargeld om met een financiële schok om te gaan. En zo verder. Dat alles is goed en verstandig. Maar wat doen we als dit niet genoeg is? Als er dingen gebeuren die ons vermogen te boven gaan? Daar wil ik met u over nadenken vanochtend. In het licht van de Bijbel. Specifiek wil ik dat doen aan de hand van de twee Bijbelgedeelten die we vanochtend gelezen hebben. Eén uit het boek Marcus in het Nieuwe Testament en één uit het boek Esther in het Oude Testament. Beide verhalen gaan over kwetsbaarheid. In het evangelie van Marcus lezen we over Jairus, een leider van een synagoge, die Jezus tegemoet komt als hij terugkomt van de overkant van het meer. We stellen ons misschien een waardige ontmoeting voor tussen de patriciër Jairus, een voornaam man in de gemeenschap, die Jezus, de bekende rabbi, ontmoet. Echter, dat beeld moeten we al snel bijstellen. We lezen namelijk dat Jairus aan de voeten van Jezus neervalt, wanhopig. En we komen ook al snel te weten waarom. Zijn dochter ligt op sterven. Jairus heeft van de reputatie van Jezus gehoord en heeft het hele moeilijke besloten te doen. Zich wegtrekken van de zijde van het bed van zijn dochter die stervende is, om met een wanhopige hoop naar Jezus te gaan. Zich uit te strekken naar hem met de vraag of hij mee wil komen naar zijn huis. En Jezus wil dat. Maar er is dan een interruptie van een vrouw die ook lijdt en die Jezus aanraakt. Ondertussen, zo stellen we ons voor, staat Jairus er ongeduldig bij. Hij zou Jezus wel met zich mee willen trekken naar haar zijn huis toe. Maar als Jezus dan eindelijk aanstalten maakt om met hem mee te gaan, slaat het onheil toe. Dat gebeurt in vers 35. Waar we lazen dat de mensen kwamen om tegen Jairus te zeggen dat zijn dochter overleden was. Val de meesten verder niet lastig, voegen ze er harteloos aan toe. We kunnen ons voorstellen hoe dat nieuws binnensloeg als een bom bij Jairus. Ik stel me zo voor dat hij stond te wankelen op zijn benen. En vanaf dat moment horen we hem ook niet meer. De Heer Jezus neemt het over. Jezus zei tegen hem: wees niet bang, maar blijf geloven. Samen met een paar discipelen gaat Jezus dan met Jairus
op weg naar diens huis. Daar pakt hij de hand van het meisje, de dochter van Jairus, en zegt: Talita, kom. Meisje, sta op. En dan gebeurt het ongelooflijke. Het meisje staat op en begint heen en weer te lopen. Het verhaal eindigt even abrupt als dat het begint. Met de mededeling dat iedereen met stomheid geslagen was. En dat Jezus hen op het hart drukt hier tegen niemand iets over te zeggen. En ook staat er nog een heel praktisch advies in. Jezus zei dat ze haar iets te eten moesten geven. We lazen ook met elkaar uit het Oude Testament. Uit het Bijbelboek Esther. Specifiek het 4e hoofdstuk. Ook dit is een verhaal dat begint met een crisis. In het grote rijk van de Mede en de Perzen, waarin de Joden verspreid wonen en waarin de Joodse familieleden Mordechai en Esther allebei aan het hof betrokken zijn, Mordechai als ambtenaar en Esther als koningin, wordt opeens afgekondigd dat de Joden vogelvrij worden verklaard. Op een in de toekomst bepaalde dag, waarop ze gedood kunnen worden en waarop hun bezit gestolen kan worden. Mordechai hoort dit en stort in een crisis. Hij loopt al wenend en weeklagend rond met gescheurde kleren. Esther stuurt hem via haar dienaresse snel nieuwe kleren, zodat hij hiermee ophoudt en niet langer de aandacht trekt. Tegelijkertijd laat ze via haar kamerheer vragen waar hij toch mee bezig is. En via die kamerheer komt het antwoord terug. Namelijk dat Haman, de nieuwe vertrouweling aan het hof, de koning zover heeft gekregen om alle Joden in het Rijk vogelvrij te verklaren. En hij dringt er bij haar op aan naar de koning te gaan om hem te vragen om dit gebod ongedaan te maken. Esther geeft opnieuw via haar hoveling aan dat dat niet zomaar kan. Dat geen mens in het binnenste voorhof van de koning mag komen zonder eerst uitgenodigd te zijn. Anders wordt deze persoon gedood. Tenzij de koning hem of haar zijn gouden scepter reikt. En zo goed is haar relatie niet met de koning, voegt ze eraan toe. Ze is al 30 dagen niet bij hem geroepen. Met andere woorden, het is levensgevaarlijk voor haar om zomaar op eigen initiatief naar de koning te gaan. Het zou haar leven kunnen kosten. Maar opnieuw via haar kamerheer laat Mordechai aan Esther weten dat ze dit niet als excuus mag gebruiken. Ze zal zichzelf heus niet kunnen sparen als onheil de Joden zal treffen, zo zegt hij. Bovendien, zo voegt hij er veelzeggend aan toe in vers 14... Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Dit is een veelgeciteerd vers uit het boek Esther. Hier komen we het dichtst in de buurt van de erkenning van het verborgen werk van God in de geschiedenis. Mordechai geeft aan dat er een beschermer is voor het volk Israël die niet afhankelijk is van wat Esther en hij doen. Maar die beschermer, de Heer God dus, schakelt wel mensen in. Vandaar dat hij zegt, wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Esther denkt hierover na en besluit dan gehoor te geven aan deze oproep van Mordechai. Ze vraagt dat alle Joden in Susa bijeengeroepen worden om voor haar te vasten. Zij en haar dienaressen zullen dat ook doen en dan zal ze naar de koning gaan. En zo gebeurde het. We hebben alleen hoofdstuk 4 gelezen waarin deze voorbereidingen getroffen worden. In hoofdstuk 5 gaat ze daadwerkelijk naar de koning toe in het binnenste voorhof. En de koning reikt haar dan zijn scepter, zodat ze niet gedood wordt. Toch gaat Esther ook dan omzichtig te werk. Ze begint niet direct met pleiten
voor haar volk. Ze beseft dat de hoveling Haman veel macht en invloed heeft, terwijl zij zelf, zoals we al hoorden, al 30 dagen niet bij de koning heeft mogen komen. Ze nodigt daarom de koning en Haman uit voor een privédinertje. Hierdoor voelde Haman zich vereerd, waardoor hij haar niet zou verdenken. En ondertussen kon Esther aan haar relatie met de koning werken. Hem opnieuw voor zich winnen. Je zou verwachten dat ze aan het einde van dit etentje dan wel de geplande uitroeiing van haar volk ter sprake zou brengen. De gelegenheid biedt zich daar zeker toe aan, want de koning vraagt haar: wat is er, koningin Esther? Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, het zal u gegeven worden. Maar Esther stelt bewust uit. Het enige dat ze vraagt is dat de koning en Haman ook de volgende avond bij haar komen dineren. Dan, zo belooft ze, zal ze met haar vraag komen. Ook dat is slim. Daarmee bouwt ze verwachting op. Suspense, zoals ze in het Engels zeggen. De koning zal de volgende avond extra nieuwsgierig zijn naar wat ze hem wil vragen. Diezelfde nacht gebeurt er iets wonderlijks. Er komt hulp van boven. De koning kan namelijk niet slapen. Hij laat zich voorlezen uit de kronieken van zijn koninkrijk. Er was vast iemand die niet van de geschiedenis hield en die dacht dat hij daardoor wel in slaap zou vallen. En zo wordt hij eraan herinnerd dat Mordechai een complot heeft helpen verhinderen. En hij komt er ook achter dat Mordechai daar nooit een beloning voor heeft gekregen. Hij wil dat herstellen en hij vraagt welke hovelingen er aanwezig zijn in het paleis. En hij hoort dan dat Haman net is aangekomen. Die was net gekomen om te vragen of hij Mordechai aan een galg mocht hangen. Maar voordat Haman iets kan vragen, krijgt hij opdracht van de koning om juist Mordechai te eren en rond te leiden, als deze op het paard van de koning zit. Een diepe vernedering voor Haman en het begin van zijn ondergang. Want als die avond dan het tweede dinertje van Esther plaatsvindt, waarin de koning en Haman opnieuw te gast zijn, openbaart Esther haar wens, namelijk dat zij en haar volk gespaard worden van het onheil dat over hen beslist is. En als de koning dan vraagt: wie is die man? Waar is deze man die zijn zinnen erop gezet heeft zoiets te doen? Antwoordt Esther: die meedogenloze vijand, dat is die ellendeling daar, Haman. De koning wordt dan woedend en Haman wordt gedood, opgehangen aan de galg die hij voor Mordechai had laten oprichten. Het verhaal gaat verder, waarbij Mordechai de plaats van Haman inneemt en waarbij de Joden het recht krijgen zichzelf te verdedigen tegen hun vijanden. Het lot wordt gekeerd. En wat een dag van vernietiging had kunnen worden, wordt een feest. Het Purimfeest. Op het eerste gezicht lijkt het in de geschiedenissen van Jairus en die van Esther en Mordechai om twee heel verschillende verhalen te gaan. Maar ze hebben belangrijke parallellen. Beide zijn verhalen waarin sprake is van een plotselinge schok. Jairus is in nood vanwege zijn doodzieke dochter. Esther en Mordechai, die al een precair bestaan leiden aan het hof van een grillige vorst, horen het vreselijke nieuws over de dreigende moord op hun volk. Jairus en ook Esther en Mordechai worden overweldigd door iets wat ze niet zelf op kunnen lossen. Door uitdagingen die hun macht en invloed te boven gaan. Alle drie zijn ze geschokt. Mordechai rouwt en weent en scheurt zijn kleding. En Jairus werpt zich aan de voeten van Jezus. Tegelijkertijd doen ze allemaal iets. Iets dat binnen hun mogelijkheden ligt. Jairus heeft een zieke dochter thuis. Maar als hij hoort dat Jezus, de wonderdoende rabbi, komt, gaat hij van haar zijde weg. Gaat hij die rabbi opzoeken. Gaat hij hulp halen. En het lukt. Jezus gaat mee. Ook al wordt hij onderweg opgehouden. Meer kan Jairus niet doen. Hij is geen arts. Hij kan alleen maar iemand halen van
van wie hij hoopt dat diegene zijn dochter kan genezen. Maar dan, terwijl hij Jezus aan het halen is, gebeurt het allerergste. Hij hoort over het overlijden van zijn dochter. Alle hoop lijkt verloren. En hij zal, zo kunnen we ons voorstellen, iemand zijn geweest wiens geest gebroken is. Maar op dat moment is Jezus daar die het overneemt en die iets bewerkt wat niemand had kunnen denken. Zijn dochter wordt opgewekt uit de dood. We zagen dat ook Mordechai en Esther in een crisis worden gestort. Opeens komt daar het verschrikkelijke nieuws dat tot hun dood is besloten. Ook zij schieten in actie. Ze overleggen, de gemeenschap wordt bij elkaar geroepen en die gaan vasten en bidden, zoals Esther en Mordechai dat zelf ook doen, om wijs inzicht te krijgen in welke stappen er nu gezet moeten worden. Dit beleid, dit overleg, leidt tot een goede strategie. Mordechai had eerst tegen Esther gezegd dat ze naar de koning toe moest gaan om voor haar volk te pleiten. Dat heeft ze uiteindelijk ook gedaan, maar op een verstandige, weloverwogen wijze. Ze holde niet meteen het binnenste voorhof binnen om haar hart uit te storten voor de koning. Nee, ze benaderde hem omzichtig, nodigde hem en Haman uit voor een diner en kondigde toen aan dat ze bij een tweede diner haar wens kenbaar zou maken. Hoe groot de spanning ook is die er op de situatie ligt, ze gaat doordacht, beredenerend te werk. Achteraf weten we dat dit alles is gelukt. Esther slaagde erin de koning voor zich te winnen, zodat hij haar kant koos, boven die van Haman. Ze wist dat van tevoren echter niet. Hij had ook kunnen mislukken. De koning had boos op haar kunnen worden en tot haar dood kunnen besluiten in plaats van die van Haman. Uiteindelijk had de koning zijn eerste vrouw ook verbannen van het hof. Ook Esther en Mordechai waren dus afhankelijk van hulp van boven, die zij ook ontvingen. Deze beide verhalen, het verhaal van Jairus en het verhaal van Esther en Mordechai, zijn belangrijk voor ons en kunnen ons richting geven in de verschillende situaties waar wij mee te maken kunnen krijgen. Soms bevinden we ons in de situatie van Jairus. We krijgen schokkend, slecht nieuws te horen. Bijvoorbeeld dat iemand die ons nabij is een ziekte heeft die ongeneeslijk lijkt. Of dat iemand een ernstig ongeluk heeft gehad. In zo'n geval kunnen we dingen doen. Maar is ons vermogen tegelijk beperkt. We kunnen er zijn voor de ander. We kunnen bidden. We kunnen zorg organiseren. Maar voor een oplossing zijn we afhankelijk van anderen. Van de medische wetenschap, van God. We weten niet wat er zal gebeuren. We zijn primair passief. Maar het maakt wel uit wat we doen. In de weinige speelruimte die we dan hebben. Jairus kon zijn dochter niet genezen. Maar hij kon wel naar Jezus. Kon zich wel uitstrekken naar hulp die hij zelf niet kon bieden. Dat kunnen wij ook in vergelijkbare situaties van nood. Soms bevinden we ons in een situatie van Esther en Mordechai. We worden geconfronteerd met een schokkende situatie, maar wel één waarbinnen we meer tijd en ook meer mogelijkheden hebben om te handelen, om samen met anderen te overleggen, om te bidden en om raad te zoeken. Je kan bijvoorbeeld horen over een aanstaande reorganisatie binnen je bedrijf die jouw baan wellicht zal raken. Of je kan merken dat je huidige woning niet meer bij je past, omdat je een dagje ouder wordt. Of er kunnen problemen ontstaan in een relatie. Dat zijn gelegenheden om na te denken, om alternatieven te overwegen, om anderen in dit overleg te betrekken. Over het algemeen moeten we oppassen voor twee uitersten. Het ene uiterste is om te snel te handelen, in lijn met het aanvankelijke voorstel van Mordechai. Het kan verleidelijk zijn om, als we met een probleem geconfronteerd worden, te proberen er snel vanaf te zijn. Je maakt je zorgen over de toekomst van je werk en je besluit direct maar ontslag te nemen en op een andere baan te solliciteren. Ook al past die misschien niet helemaal bij je.
Of je maakt je zorgen of je wel of niet in je huidige woning kan blijven. En je koopt in paniek snel een woning die misschien niet helemaal bij je wensen past, om maar van het probleem af te zijn. Zo'n snelle, impulsieve reactie is voluit menselijk. Maar je kan er wel mee in de problemen komen. Het andere uiterste is echter ook mogelijk. Namelijk besluiteloze inactiviteit. Je blijft maar heen en weer gaan. Opties overwegen, waardoor je uiteindelijk niet handelt. En situaties je overvallen. Dat is ook niet goed. Het kan moeilijk zijn om een besluit te nemen, maar je moet het soms wel durven doen. Ook al kan je niet alle gevolgen overzien. De volledige controle willen over omstandigheden is een begrijpelijk menselijk verlangen. Maar het is ook onrealistisch en kan ons daardoor juist beperken in wat we wel kunnen doen. De verhalen van Jairus en die van Esther en Mordechai wijzen ons een weg. Geven ons een richting om te gaan. Om te gaan met kwetsbaarheden waarmee wij zelf en anderen te maken krijgen. Het is een middenweg tussen inactiviteit en besluiteloosheid enerzijds en ondoordachte impulsiviteit anderzijds. Dat krijgen van inzicht in wat nodig is in een bepaalde situatie, dat vermogen om de juiste houding aan te nemen, is iets wat ons gegeven moet worden, maar ook niet helemaal. We kunnen onszelf daarin ook vormen door een leven van gebed en reflectie. We zagen dat Esther, Mordechai en de Joodse gemeenschap rondom hen gingen vasten toen het slechte nieuws hen bereikte. Ze lieten hun maaltijden staan om God te zoeken te midden van dit dreigende onheil. Ook voor ons is dat de weg tot wijsheid. We overleggen niet alleen met elkaar en met onszelf, maar we betrekken ook God bij onze overwegingen. Om van Hem de wijsheid en de kracht te ontvangen. Ten einde om te gaan met wat groter is dan onszelf. Mogen deze verhalen ons daartoe inspireren. In deze ontspannen zomerweek. Als we ons mentaal en geestelijk voorbereiden op het jaar dat komt. Mogen we van God de wijsheid ontvangen om te zien wanneer we als Jairus moeten zijn en wanneer als Esther in de concrete omstandigheden waarin wij leven. Amen.

We gaan danken en bidden. Eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u voor uw trouw aan ons mens. U bent met de mens begonnen en ondanks de zondeval heeft u ons niet losgelaten. U zond uw Zoon, Jezus Christus, om ons te verlossen. U heeft onze ogen geopend voor het heil dat Hij brengt. Door uw genade hebben we ons mogen omkeren van onze zondige levensweg naar een leven van navolging in het licht van uw genade. Daar danken we u voor. We bidden voor alle christenen in deze kerk, in Nederland, in de wereld. We bidden om eenheid. En we bidden dat we een spiegel mogen zijn van de genade die u ons door Christus geschonken heeft. We bidden voor hen die voor moeilijke situaties staan. Die, net als Jairus, net als Esther en Mordechai, met plotselinge schokken worden geconfronteerd. Situaties die hun vermogen te boven lijken te gaan. We bidden dat u hen wijsheid en kracht schenkt, ten einde hiermee om te gaan. Wilt u hun redder zijn, zoals u de redder was voor deze mens in de Bijbel. We bidden in het bijzonder voor de vervolgde kerk, voor de christenen die worden vervolgd in landen als Noord-Korea en Iran. We bidden dat de vervolgde christenen kracht mogen ontvangen om met hun lijden en hun moeite om te gaan en dat ze mogen stand houden. En we bidden voor hun vervolgers, dat hen de ogen worden geopend en dat ze de Heer Jezus leren kennen. We bidden voor deze gemeente. We bidden voor Emma, die in haar strijd tegen kanker en levertransplantatie heeft ondergaan. We bidden voor een volkomen herstel van haar vader, en dat het tot zegen van uw naam zal zijn. We bidden voor Esther Horst en Myrthe van Renselaar, die op de Filipijnen zijn met jeugd met een opdracht. Zegen het werk dat zij daar mogen doen. We danken u voor de geboorte van Bodie Robert van der Streek. Zegen zijn leven, dat ook hij tot heil van velen mag zijn. En we danken u voor het aanstaande huwelijksjubileum van Bert en Via Dekker komende week. We danken u ook voor de luisteraars van Radio 794. We bidden voor wat er gaande is in hun leven. Dat u hen nabij bent, Heer. Dit leggen dit alles neer voor u. En we vragen om uw zegen en hulp. Dit bidden wij in de naam van Jezus. Amen. We gaan straks zingen. En dan is er ook de gelegenheid om via de QR-code aan de collecte bij te dragen. Die is er straks ook in de hal, zoals al aangekondigd. Er zijn twee collectes, één voor de gemeente en de tweede voor het onderhoud. We gaan zingen, opwekking 189, Zegen ons Heer.

mogen gezegend de nieuwe week ingaan, de kerk uit, de wereld in, onder de zegen van de Heer. De Heer zegene ons en hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen. We zingen ons laatste lied. Heer, ik hoor van rijke zegen.

U geluisterd naar een kerkdienst die verzorgd werd door de Vrije Evangelische Gemeente De Kruiskerk in Heerde. Wij vervolgen de uitzending tot zover is met de verzoekjes. We hebben vanmorgen 2 verzoekjes. En dat doen we met de Urker Mannen Ensemble, de Herder der Liefde.

hoorde Halleluja-lofgezongen, de Samenzang. En er zit inmiddels 8 minuten voor 11:30 op deze zondag, de 2e augustus. Tijd voor de verzoekjes en dat zijn deze morgen 2. Het eerste verzoekje is bestemd voor bewoners en personeel van Hofje Wentakker. En ook voor alle bewoners en personeel van Brinkhoven en Heerden. En tevens voor Gerrit Rechtering, die jarenlang een verzoekje inzond. Er wordt aangeboden door een medebewoner. U gaat luisteren naar Leer mij uw weg.

En het volgende verzoekje is bestemd voor Gerrit en Jenny Bastianet, wordt aangeboden door Harry en Hermien. En gevraagd is sterkte en hoop, wensen wij hun toe. Met het toepasselijke lied Een toekomst vol van hoop.

mooie en toekomst vol van hoop, gezongen door de lofzang uit Heerde. Wilt u zelf een nummer aanvragen? Dat kan natuurlijk altijd. Het leukste is iemand die jarig is geweest, een jubileum heeft gevierd of die op een of andere manier bemoediging of troost behoeft een nummer aan te bieden. Een lied voor alle luisteraars van het programma kan natuurlijk ook, maar alle liederen die we draaien zijn voor iedereen bestemd. U kunt uw verzoekje deponeren in de brievenbus voor Villa Jacoba aan de Dorpsstraat 55 in Heerde. Maar u kunt het ook aanvragen via de website van RTV 794. En bellen kan ook, door de week, dan krijgt u doorgaans een voicemail. En dat is telefoonnummer 0578-694x5. Een volgende uitzending met O Grote God die liefde zijt.

U hoorde hoe grote God die liefde zijt. En dat was wel samenzang. Trouwens, u kunt ook een mailtje sturen naar loofdenheer@rtv794.nl. We volgen met een mannenensemble uit Goes, Vader in de Hemel.

Lopen op het water hoorde u met Lise Manna. Volgende nummer, wat ik uitgezocht heb, wordt gezongen door een mannenkoor, Codown Moses.

Ja, u hoorde Codown Moses en wij vervolgen, denk met een van de laatste nummers, Tuum Est, gaan we luisteren naar Feesten met Peace Like a River.

En hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van het programma Loof den Heer. U krijgt nog Jeff Bolk. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar deze uitzending, mede mogelijk gemaakt door Robert Veldkamp. En mijn naam is Harry Mulder. Mede namens Robert wens ik u een hele fijne zondag toe.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Paks. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Paks bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

ander gelooft in een kind. Een derde gelooft in de economie, de beurs en de loterij. En een vierde gelooft in zijn populariteit, daar voelt hij zich lekker bij.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

There's love, you and I both apply to the above.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

plek waar de platen nog kraken en de muziek je nog kan raken. 100% vinyl. Elke maandag, woensdag en vrijdagochtend van 9 tot 11. Met Martin Burgers. Het authentieke geluid van de muziek van toen. En soms nu. Maar altijd van vinyl. Maandag, woensdag en vrijdag. 100% vinyl. Op Voorst Veluwezoom.

0: Bruner. Voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.

Straks was ik verliefd op jou. Ik zat vooraan bij Nederlands en Engels. Maar je hebt nooit geweten wat ik van je wou. Ik denk, hallo, wie heb ik in de pocket? En in mijn hoofd zie ik een woeste vrijpartij. Ze fluistert zacht, ik vond je vroeg.

0: Zeg, wat doe jij nu eigenlijk?
1: Zo? Rome? Parijs? New York?
0: Ja, ik reis zelf dus ook graag. Spanje deze zomer. Maar eigenlijk wil ik het liefst schrijven, ja. Oh, je leest niet graag. Nou, ik bedoel ik meer fotograferen.

0: Stap in en maak de rit van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again met Henk Henkelman. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10. Jouw muzikale roadtrip. On the road again.
1: Forst Veluwezoom.

0: van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek
0: van Voorst Veluwezoom.

0: het hart van de Stedendriehoek heeft een nieuw geluid.
1: Forst Veluwezoom.
2: Waarom?

0: Trakteer jezelf op de mooiste pop- en rocksongs. Maandagavond van 8 tot 10. Rockhonk. Harry Peters selecteert de perfecte playlist voor jou om even mee bij te komen na die eerste werkdag van de week. Rockhonk op maandagavond.
1: Voorste Veluwezoom.
2: C'è folla tutte le sere, nel cinema di Bagnoli.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

En fijn dat je weer luistert naar De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond waar de liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Vee Nieuwenhuis en voor het komende uur staan er weer veel liedjes klaar die graag gehoord willen worden. Onder andere een tweesprong waar de ene artiest reageert met een liedje op een andere artiest. Twee zomerse nummers en een twee van één. En ben je benieuwd welke nummers voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar zoals meestal begin ik eerst met een gouden ouwe. De LP Abacab uit 1981 breekt rigoureus met alle Genesis-ingrediënten tot dan toe en laat voor het eerst sinds jaren weer een groepje muzikanten horen die lol hebben in het maken van muziek en die haar grenzen verkent. De blazerssectie van Earth, Wind & Fire speelt mee op de single No Reply At All en de clip voor de track Keep It Dark is in Nederland opgenomen. Het bekendste nummer is toch wel de titeltrack Abacab.

Genesis ontstaat in 1967 op de Engelse kostschool Charterhouse als de tieners Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks, Anthony Phillips en Chris Stewart besluiten een demo op te nemen. Na diverse wisselingen van de band stapt in 1971 Anthony Phillips uit de groep en komen Steve Hackett en Phil Collins de band versterken. Daarmee is de zogeheten klassieke line-up een feit. In 1976 gaat Peter Gabriel solo en een jaar later Steve Hackett. Daarna zijn er nog drie leden over. Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks. Ja, de volgende tweesprong, ik kondigde het aan het begin al aan, is een tweesprong waar de ene artiest reageert met een liedje op een andere artiest. En ik begin met de andere artiest, oftewel met Tammy Wynette. En zij schrijft Stand By Your Man in 1968 samen met Billy Sherrill. De single zorgt ervoor dat Tammy van een redelijk succesvolle countryzangeres het sterrendom bereikt. Pas in 1975 wordt Stand By Your Man een hit in Europa. Eerst in Engeland en daarna het Europese vasteland.

Ja, en de reactie op het nummer Stand By Your Man van Tammy Wynette kwam van Ronnie Milsap. En hij heeft in 1976 een nummer 1 hit in de country chart met de answer Sing I'm a Stand By Your Man. Herstel, I'm a Stand By Your Woman Man. Ronnie is een Amerikaanse pop- en countryzanger die met 40 nummer 1 hits in de country chart een van de succesvolste crossover-artiesten is tijdens de jaren 70 en 80. In de top 40 terugblik ga ik naar het decennium waar voor mij de mooiste liedjes gemaakt zijn, namelijk de 80's. Op 30 juli 1988 is de top 3 als volgt. Van 2 naar 3 gezakt, Tracy Chapman met Fast Car. Van 5 naar 2 gestegen, The Fat Boys with Stupid Deaf Vocals by Chubby Checker en The Twist. En op 1 blijven staan, Salt and Pepper met de remix van Push It. Diesel is een Nederlandse rockband opgericht in 1979 door Pim Koopman en Rob Funderink. De band wordt aangevuld met Mark Boon en Frank Papendrecht. De groep heeft nationaal en internationaal succes met de single Sausalito Summer Night, plek 25 in de Verenigde Staten en nummer 1 in Canada. In Nederland hebben ze met hun singles matig succes. Op 30 juli 1988 komt op de rand van de top 40, namelijk plek 39, Diesel nieuw binnen met Samantha.

George Michael met Monkey. En je hoorde de Jam & Lewis remix. En dit is de vijfde single van zijn solo debuutalbum Faith. Het lied gaat over een relatie met iemand die drugs gebruikt. In het Engels betekent de uitdrukking to have a monkey on one's back, namelijk verslaafd aan drugs zijn. De zanger vraagt in het lied aan iemand om te kiezen voor hem of de drugs. Het nummer behaalde eerst plaats in de Billboard Hot 100, zijn achtste, waarvan de vierde op rij. In Nederland doet Monkey het iets minder goed. In de top 40 strandt hij op de zesde plek. Op 30 juli 1988 stijgt het nummer nog met een superstip van 25 naar 14. En in de 2 van 1 deze week het werk van En Vogue, een Amerikaanse R&B en popgroep met als oorspronkelijke bezetting de zangeressen Terry Ellis, Dawn Robinson, Cindy Herron en Maxine Jones. Opgericht in Oakland, California in 1989, bereikt En Vogue de plek 2 in de US Hot 100 met de single Hold On, afkomstig van hun debuutalbum Born to Sing uit 1990.

Tussen 1997 en 2005 zijn er een aantal wijzigingen in de bezetting van En Vogue. In 2005 komt de originele bezetting echter weer bij elkaar voor een reunie en tegen ze een contract bij de firm Management Group. In september voegt de band zich bij Sol en Peppa voor de single What a Man tijdens de VH1 Hip Hop Honors. Het viertal werkt ook samen met Stevie Wonder en Prince aan de achtergrondzang in de videoclip voor So What The Fuzz van Stevie Wonder's album A Time To Love uit 2005. En die kon je dus zojuist horen, want dit was wel zo'n beetje het laatste hitfeitje van En Vogue in de hitlijsten. De zomerse tweesprong van deze week bestaat uit twee zangeressen die het in de jaren 80 heel goed doen in de hitlijsten en waar we tegenwoordig nog steeds van horen. Te beginnen met Madonna. In 1986 is het volgende nummer de derde single van het gelijknamige album. De Europese clip is geregisseerd door James Foley, met wie Madonna op dat moment samenwerkt voor de film Who's That Girl. MTV schrijft een wedstrijd uit waarin kijkers hun eigen video voor True Blue kunnen inzenden. Duizenden kijkers doen hier aan mee en alle inzendingen worden tijdens een hele dag op MTV getoond. De winnaar krijgt een cheque van $25.000. Onlangs is Madonna's 15e studioalbum Confessions 2 uitgebracht, maar ik ga dus draaien uit 1986 het nummer True Blue, omdat het zo'n heerlijk zomers nummer is.

Janet Jackson met haar debuutsingle uit 1986, What Have You Done For Me Lately. In de videoclip gaat Janet naar een eetcafé waar ze samen met haar vriendin, gespeeld door Paula Abdul, over haar relatieproblemen praat. De vriend van Janet komt binnen met een vriendin en ze bedenkt dat ze hem eens flink de waarheid wil zeggen. De choreografe van de video is Paula Abdul. En de vriend van Janet in de video, Rudy Huston, is geen onbekende van haar. De twee ontmoeten elkaar op de set van de serie Fame, waar Janet één van de hoofdrolspelers is en Rudy een dansstudent. En dan gaan we door naar deze week in de muziek. En dan beginnen we op 30 juli 1966. De Britse band The Trucks staan dan op plek 1 in de Verenigde Staten met Wild Thing. En door een distributiestrijd in Amerika wordt de single daar op 2 concurrerende labels uitgebracht. Atco en Fontana. Billboard besluit om de verkoop van beide singles te combineren, waardoor het de enige keer in de geschiedenis van Billboard is dat er 2 singles van concurrerende labels tegelijkertijd op 1 staan in de Hot 100. Wild Thing is geschreven door Chip Taylor, wiens eigenlijke naam James Wesley Voight is. En dat is de broer van acteur John Voight en oom van Angela Jolie. En opgenomen door de band The Wild Ones. The Trucks worden echt wereldwijd bekend met het lied.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: Welkom bij deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. Ja, we gaan over naar de Rotterdam Ahoy. Daar was op 5 juni jongsleden de EO Jongerendag, de Reunie. Met de ronduit praiseband Michael W. Smith, Ellian Albert, Martin Smith en natuurlijk wat reacties van bezoekers en Ralf van Manen. We gaan daarna luisteren en dan kom ik daarna weer bij u terug. Luister mee naar de Ronduit Praiseband met het nummer Prijs de Vader.
1: Goedenavond, ahoy!

Welkom bij deze speciale aflevering van Nederland Zingt uit de Ahoy in Rotterdam. Hier is een enorm groot worshipconcert en dat is eigenlijk omdat de Jongerendag 50 jaar bestaat. Het is een reunie met veel oude liederen en ook veel mensen die bij wijze van spreken vandaag de dag bij het Nederland Zingt publiek horen. Artiesten die komen zingen, Michael W. Smith, Ellie Zuiderveld, Albert Smelt. Veel samenzang, ook wat solo en prachtige herinneringen. Geniet ervan.

0: Wauw!
1: Wauw! Goedenavond, lieve mensen allemaal. Wij hebben daar heerlijk staan juichen achter het doek. Het was fantastisch. Jullie krijgen allemaal de groeten van Rickert. Ja. En ik heb in Elbert een waardige opvolger.
0: Gaan we proberen.
1: Nou, dus in 1977 zong ik met Rickert op de jongere dag in die kleren uit die voddenzak. Al je haren zijn geteld. En dat gaan we nu ook doen. Als je het kent, dan zing je het maar mee.

0: Ik heb natuurlijk afgelopen maanden geoefend. Ja. Want ik speel natuurlijk nooit akkoorden eigenlijk. Dus ik moest flink stampen al die akkoorden. Maar ik vond het zo'n mooie tekst. Zo, echt mooi gewoon.
1: Ja, want er zijn ook mensen die zeggen, staat dat in de Bijbel? Jazeker staat dat in de Bijbel.
0: Jullie hebben eigenlijk hele Bijbelse liedjes gemaakt.
1: Ja, vooral in het begin, want toen ontdekten wij de Bijbel. Hè. We kenden de hele Bijbel niet. Dus iedere keer zeg ik, moet je nou weer horen wat die vogel zegt, weet je wel. Dus, en dan hadden we weer wat.

0: En hij las dat, van dat we eigenlijk zo kostbaar waren, dat God de moeite neemt om de haren van je hoofd te tellen. Nou, dan zal hij ook de moeite nemen om te kijken wat er onder die haren zit. Mm. Wat daar leeft in je hoofd, mm. in je gedachten,
1: ja.
0: in je wezen eigenlijk.
2: Ja. Wat waardeer je zo aan Ellie?
1: Ik waardeer heel erg dat ik een beetje in hun slipstream zo heb mogen opgroeien. En ook een muzikantje heb mogen worden. En dat ik zelfs met hun heb mogen optreden. Dus een beetje zo het gevoel dat ik op hun schouders een beetje mag leunen.
0: Ah, mooi.
1: Vind ik het mooiste aan jullie. En dat jullie dat ook nog tof vinden.
0: Ja, dat vind ik.
1: Want er zijn natuurlijk ook artiesten die motten van de nieuwelingen allemaal niks hebben. Maar jullie hebben altijd iets heel opens naar jonge muzikanten toe.
0: Mm-hmm.
1: Nog steeds.
0: Jullie. Ja, want wij zijn toch een soort opa en oma, hè?
1: Ja, jullie zijn wel een beetje ons opa en oma, ja. Ja.
2: Wat waardeer jij zo dan aan Albert, Ellie?
0: Ja, zijn openheid. Heel erg open. Eigenlijk is hij een open boek. En ook in de missers, in alles wat hij doet, maakt niet uit. Je bent gewoon jij. En je maakt eigenlijk daardoor geen missers, want mensen nemen hem zoals hij is.
1: Ja. Juist door mijn naïviteit een beetje. En dat heb jij ook wel een beetje, toch?
0: Ja.
1: Een beetje naïviteit.
0: Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Nou, Albert, jij bent met onze liedjes opgegroeid,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik was een heel ver publiek. Want in Peru helemaal hadden wij bandjes met jullie liedjes. En daar leerde ik de geloofstaal en het Nederlands ook een beetje. En leerde ik dus ook bijvoorbeeld deze.

0: wat doen jullie dat prachtig, kindertjes. Weet je wat? We delen deze prachtige, mooie zaal in tweeën. Deze helft zingt met mij mee in de schaduw en jullie met Elbert. U bent mijn toevlucht.
1: Iedereen klaar?
0: In

0: Nou, ik was 16 toen ik voor het eerst naar de EO Jongerendag ging. En dat is toch wel een belangrijke periode in mijn jeugd geweest.
1: Toen ik nog een stukje jonger was, ben ik ook een paar keer op de EO Jongerendag geweest. En dat heeft echt wel bijgedragen aan hoe ik met geloof om ben gegaan. En onder andere Michael W. Smith daar ook gezien. Dus ik dacht, hier wil ik graag bij zijn, ja.
0: En ik was de enige van de middelbare school die ging. Dus ik vond het altijd heel bijzonder om zoveel jongeren bij elkaar te zien. Dat zijn hele dierbare herinneringen aan de Jongerendag.
2: Ik vond het in de open lucht in Galgenwaard wel heel bijzonder of zo. Ik weet nog mijn eerste keer. Ik herinner mij ook nog het praatje van Henk Binnendijk. Dat hij dan zei, je moet kiezen. Het is of zwart of wit. Maar je moet wel echt een keuze maken. En dat is grappig. Dat heb ik altijd, of dat is niet grappig, dat is heel mooi eigenlijk. Het heeft me toen zo geraakt, denk ik, dat ik het nooit meer vergeten.
0: Ja, en Kenny Marks, dat was daarna een topper bij ons in de koffiebar. En dat gingen we allemaal kopen en draaien en uit ons hoofd kennen en meezingen. Dus ja, artiesten toch ook wel. Ja. Ja.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. 815 vult dit huis met uw glorie, 1 plekje gedaald in de lijst. Vorig jaar dus plekje nummer 9 in de lijst, nu op plekje nummer 10. Gaan we door naar plekje nummer 9, dan gaat hij 3 plekken omhoog. Vorig jaar op plekje 12 heb ik het over opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil.

Stil mijn ziel, wees stil. Opwekking 717. Gaan we snel door naar plekje nummer 8. Voor jou plek 8. Heb ik het over 764. Dit is nummer Zegenkroon.

Het nummer Praise 885 van cd'tje 48 uit het jaar 2024. Dan gaan we door naar plekje nummer 6. Eén plek gestegen in de lijst. Dus vorig jaar op plekje nummer 7 heb ik het over een nummer van de formatie Sela. Maar dan in het opwekkingsjasje 770. Ik zal er zijn.

Ik zal er zijn. Opwekking 770. Goed, gaan we snel door naar plekje nummer 5. Vorig jaar ook op plekje nummer 5 in de lijst. Heb ik het over 849. De goedheid van God.

En dan gaan we naar de top 4 natuurlijk van de opwekking top 100, top 200. Misschien wordt het volgend jaar wel de top 300, wie zal het zeggen. Vorig jaar stond hij op hetzelfde plekje, ook op plek nummer 4. Dan heb ik het over opwekking 818 op die dag.

Ja, en dan gaan we door naar de top 3. Vorig jaar stond hij nog op plekje 6. Maar dit jaar schiet hij door. En vorig jaar was hij trouwens nieuw in de lijst. Want hij komt van Opwekkingsliederen 49. Dus de cd van vorig jaar. Heb ik het over Opwekking 900. En dan weet u het al wel. Dit is het nummer Joy.

En dit jaar ging er natuurlijk de tent ook weer vanaf toen het nummer Joy werd gedraaid. Of werd gespeeld en gezongen op Opwekking 2026. Goed, gaan we dan naar de nummer 2. Vorig jaar stond hij ook op plekje 2. Dus voor de luisteraars die vaker deze lijst luisteren en bekijken, dan weten we het al. 10.000 redenen. Dit is Opwekking 733.

Opwekking 733, 10.000 redenen. Ja, hij heeft ook een enkele jaren volgens mij wel op plekje nummer 1 gestaan. Ik zie hem in ieder geval in 17 en 16 op nummer 2 staan. Ja, hij heeft, dat is maar de vraag of hij op nummer 1 heeft gestaan. Hij heeft de laatste jaren een beetje gewisseld tussen 2 en 3. Dus vorig jaar stond hij op nummertje 2. En dan is de grote vraag. Ja, in 2015 stond hij op plekje 1. Goed, we gaan luisteren naar de nummer 1. Vorig jaar stond hij daar ook. Dan heb ik het over opwekking 832. Dit is het vijfde, zesde, zevende jaar dat hij daar staat. Dan heb ik het natuurlijk over Jezus Overwinnaar. Het blijft een schitterend nummer. Dit is opwekking 832. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor 4 man in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

So make a lot of things happen. What do you want to happen?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 20:15 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS-journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.